0: Goeienacht. De nacht van Radio BNT.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigalen gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarden van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: De beste hits en classics. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: 2020.
1: De zomer is aan. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
5: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonnefatium Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk op de A27 richting Gorkum is de weg dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Je kan omrijden via Breda over de A58, de A16 en de A59. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Carmichael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Het is alweer de donderdag.

Shawn Mendes. There's nothing holding me back. Niets houdt ons tegen hier bij Radio BNT. We zitten op de goede weg. Daarvoor de nieuwe van Russo en Mart Hoogkamer. Volgens mij hebben ze dit samengemaakt voor de Amsterdamse zomer. Pakte mij. En Taylor Swift, Obalite. Ja, de zomer. Komkommertijd voor wat betreft het uitbrengen van nieuwe muziek. En zowel Air France, KLM als Lufthansa die hebben vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Air France, KLM en Lufthansa deden in april al een niet bindend bod voor een minderheidsbelang. En de Portugese staten, dus de volledige eigenaar van TAP, die vroeg de concerns daarna binnen 3 maanden met een definitief bod te komen. En Portugal die wil maximaal 49,9% van de luchtvaartmaatschappij verkopen. Een besluit over de biedingen wordt trouwens begin september verwacht. Het idee is dat de luchtvaartmaatschappij profiteert van de schaalvoordelen wanneer het onderdeel van een grotere luchtvaartgroep wordt. En mocht je het nog niet hebben gemerkt, maar Japan heeft inmiddels minder inwoners. Het aantal inwoners van Japan met de Japanse nationaliteit is namelijk voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gezakt. Tegelijkertijd heeft het Aziatische land een record aantal buitenlandse inwoners. Ja, het land kampt al jaren met lage geboortecijfers en heel veel sterfgevallen doordat het op één na oudste bevolking ter wereld heeft. Volgens de Wereldbank heeft trouwens Monaco de oudste bevolking ter wereld. De totale bevolking van Japan was dus begin van dit jaar 123,7 miljoen.

0: Negative for Eiffel. 65, Blue Dabba D. Daarvoor zomerse muziek van Master KG. Jerusalem. En de jaren 80 hadden wij voor je met Wax. Building a Bridge to Your Heart. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.5. De A2 tussen Weert en Echt, even opletten bij 202.1. De N261 Tilburg bij 6.0. En dan heb ik nog voor je de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.9.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging. De rechter rijstrook is hier dicht door wegwerkzaamheden. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg helemaal dicht. Dat komt door een eerder ongeluk en de politie doet daar nu onderzoek. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van museumcafé Bonjour in Maastricht meegenomen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Meta Platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 10 jaar geleden. Een hit voor The Weeknd en Daft Punk, The I Feel It Coming. Ja.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: ADC daarvoor met Around the World. En Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Ik weet niet of je het ook voelt komen, het warme weer dat eraan zit te komen vandaag. Het is de donderdag, de 30e. Universal die opent in de komende weken twee spookhuizen die zijn geïnspireerd op Ozzy Osbourne. De attracties die zijn ontwikkeld in samenwerking met zijn familie zijn volgens Universal een niet-traditioneel eerbetoon. En dat aan de overleden heavy metal zanger. En de spookhuizen komen in Universal Studios in Hollywood in Californië en de Universal Orlando Resort in Florida. Dat heeft de Hollywood Reporter bekendgemaakt. En dan de vader van Amy Winehouse. Die moet bijna 1 miljoen pond gaan betalen aan twee vriendinnen van zijn overleden dochter. Volgens het Britse Hoge Gerechtshof deze Mitch Winehouse zich onredelijk gedragen tijdens een rechtszaak die hij tegen hen had aangespannen. Ja, de rechtszaak had schijnbaar betrekking op een veiling van spullen van de zangeres. En Winehouse die beweerde dat deze Naomi Perry en Catriona Gulley geld hadden achtergehouden dat zij verdienden met veilingen van persoonlijke bezittingen van de zangeres. Nou, de rechter stelde echter vast dat hij vooraf op de hoogte was van deze veilingen en pas achteraf een financiële claim indiende. En hij is op agressieve en onaangename wijze achter het geld van de twee aangegaan.

van Danny de Munk die staat ervoor open om weer camera's toe te laten in zijn privéleven. De zanger is namelijk benaderd voor een nieuwe reality soap. Dat vertelde hij gisteren in Show News. En Kanye West die heeft een schikking getroffen met een voormalige assistent die hem onder meer beschuldigde van aanranding. Volgens entertainmentwebsite TMZ schikte de partijen eerder deze maand. En dat blijkt uit de rechtbankdocumenten. Verdere details van de schikking zijn niet bekend.

Ja, de rapper trad trouwens onlangs op in het Gelredome. Zijn concert deed ook al flink wat stof opwaaien en de meningen waren verdeeld. Ja, als je dan toch gaat schikken in zo'n zaak. Hè? En dan, wij kijkers kunnen zich weer gaan opmaken voor een nieuw seizoen van Miljoenenjacht. Vanaf begin september is Linda de Mol weer terug op de televisie. En natuurlijk Winston, die gaat hier bij de mensen langs. Hè. Nou, over nu meer nieuws uit de showbiz. 1987. Dit is de Robert Gray Band.

0: Hi.
1: Dua Lipa. Ja, Break My Heart. Zo meteen naar achter bij je terug met Wat Wakker Plaat. En straks is natuurlijk weer de top 3. Heb je een verzoekplaatje, laat het ons weten. Ja, en laat ons even weten waar je momenteel luistert naar Radio BNT. Ik zie dat Pedro stuurt. Hey, goedemorgen. Vanuit Olgensplaat. Oké dan. Olgensplaat. Ik ga het even opzoeken, Pedro.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Nee!

0: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Doneer.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonnefatium Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en Eurmond doe je er 5 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en heb je 10 minuten op onthoud. En tot slot de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Dat komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de muziek. Radio BNT en Rick Astley. Nummer 1 hit uit 1987. Never Gonna Give You Up. Ja. Laten we het hopen. Als je momenteel in je auto zit, dan hopen wij dat je ons niet opgeeft. Geef ons een kans. En maak reclame voor ons.

0: Spiky Lee.
1: And I Follow Rivers. Daarvoor de nieuwe van Yves Berendsen met Busy. We zijn er. En de zomerhit van Another. Talk to you. Yes, I'm talking to you. De donderdag, je bent net wakker of misschien wel onderweg naar Schiphol. Ja, ik kan me voorstellen dat je momenteel, dat je straks op vakantie gaat. En misschien vlieg je wel met KLM. Dan moet je even opletten. Want de onderhoudstak van KLM... die staat sinds mei onder verscherpt toezicht... van de inspectie Leefomgeving en Transport. Dat heeft een woordvoerder van de ILT gisteren bekendgemaakt. Ja, de vliegveiligheid is niet in het geding geweest. Maar het klopt wel dat ze onder verscherpt toezicht staan bij KLM. Tot en met 31 december van dit jaar. En volgens de ILT is het doel van deze maatregel... om het kwaliteits- en veiligheidsniveau binnen de organisatie... duurzaam te herstellen... en ervoor te gaan zorgen dat de organisatie weer volledig voldoet... aan de geldende eisen voor de gecertificeerd vliegtuigonderhoud. Nou, ik vind dit toch niet lekker klinken. Als je dan hebt geboekt bij KLM. Met andere woorden, op dit moment doen ze niet aan deze geldende eisen. Ja, en dan de krapte op de arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal weer licht toegenomen. Voor elke 100 werklozen stonden er 95 vacatures open. En tegelijkertijd daalde het aantal ZZP'ers al voor het zesde kwartaal op rij.

Ja, en de cijfers wijzen op iets meer spanning op de arbeidsmarkt. Al is het volgens het CBS nog te vroeg om van een omslag te spreken. En bovendien ligt de krapte op de arbeidsmarkt nog ruim onder de piek van 142 vacatures per 100 werklozen in 2022. En ook krom de werkgelegenheid de afgelopen maanden. Nederland telde 11,6 miljoen banen. Bij de uitzendbureaus verdwenen 13.000 banen. En in de zakelijke dienstverlening 6.000. En bij de overheid kwamen er juist 6.000 banen bij. Ja, dat betalen wij allemaal, hè.

0: Druva Marshmallow.
1: De wordt wakker plaat.
0: Marshmallow deed het samen met Kelsey Ballerini. Another Drink. Bryan Adams daarvoor. Run to You. Ja, via radiobnt.nl kregen wij een berichtje binnen een uurtje geleden ongeveer. Hey, hallo Radio BNT. We luisteren al een tijdje en zijn momenteel bezig met het schoonmaken van onze caravan. We gaan namelijk vannacht vertrekken richting Spanje. Zouden jullie de Dire Straits kunnen draaien met Calling Elvis? Groet Willem Pernot uit Grevenbicht. Nou, beste Willem Pernot uit Grevenbicht. Dire Straits gaan we draaien.

0: Ja, Willem Pernot vroeg hem aan uit Grevenbeek, deze van Dire Straits, Calling Elvis. We hebben even een update voor je van Flitsmeister. We zijn aan het controleren op de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.5. De A73 Venlo Echt bij 7.0. De N276 bij Sint-Joost, dat wordt gecontroleerd bij 32.8. Dan heb ik het voor je, de A73 tussen Echt en Venlo bij 7.3. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N261 Tilburg bij 6.0. En de laatste, de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk. Dan moet je even opletten bij 6.9.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Born staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot een afsluiting op de A27 richting Gorinchem. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Dat komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat tot 9 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. Bij de zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van museumcafé Bonjour in Maastricht meegenomen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Lady Gaga komt er zo meteen aan samen met Bruno Mars. En dit was Avicii.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz. Showbiz. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Shaggy, It Wasn't Me. En de nieuwe van Somber. My Body Isn't Ready. Ja. Heb ik ook vaker last van. De donderdag, de 30e. Ik zag dat de Beatles die komen met een speciale heruitgave van hun album Rubber Soul uit 1965. Dat heeft de band gisteren bekendgemaakt op hun website. Het album is schijnbaar opnieuw gemixt. En ook zijn niet eerder uitgebrachte sessieopnames en thuisdemo's te horen op de nieuwe uitgave, die vanaf 2 oktober schijnbaar te verkrijgen is. Ja, Viaplay. Die komt in aanloop naar de voorlopig laatste Formule 1-race in Zandvoort met een documentaire over de GP van Nederland. Ja, in de Dutch Grand Prix, tegen alle verwachtingen in, vertellen alle hoofdrolspelers over de realisatie daarvan. En de streamingdienst heeft dat gisteren bekendgemaakt. Ja, en gisteren werd dan ook officieel dat Madonna, dat die toch komt naar Amsterdam tijdens de World Pride. En dat gaat aanstaande zaterdag gebeuren. Madonna zal dan aanwezig zijn in de AFAS Live tijdens het World Pride Music Festival. En de fans van de bondgenoten die breken, ja, voor de fans van de bondgenoten breekt dan na de zomer een vertrouwde periode aan, want de reality show die krijgt namelijk een nieuw uitzendschema. Het is vanaf eind augustus niet alleen weer eerder op de avond te zien, maar ook op de zaterdag. Oh. En een online veiling met de voorwerpen van het WK voetbal van 2026... die heeft ruim $652.000 opgebracht. De opbrengst die gaat naar het FIFA Global Citizen Education Fund, dat wereldwijd investeert in onderwijs en voetbal voor kinderen. De veiling die werd georganiseerd door het veilinghuis Christie's en bevatte verschillende items van het toernooi. Zo gingen onder meer de wedstrijdballen van de eerste 3 openingsduels onder de hamer. Net als kleding die werd gedragen door verschillende artiesten die tijdens het evenement hebben opgetreden. En de kleding van het Zuid-Koreaanse popgroep BTS, die heeft het meeste geld opgebracht. Een shirt van Jimin werd verkocht voor $110.000. Ook konden de mensen bieden op de sneakers van Justin Bieber. En daarnaast werd de gele top met bijpassende broek die Shakira droeg in de videoclip van het officiële WK-lied Dai Dai Dai ook geveild. Deze outfit die bracht $8250 op. En de roze handschoenen van Madonna die gingen voor ruim $40.000 onder de hamer. Dit is Bruno Mars en Lady Gaga.

Die with a smile. Radio BNT, leuk, je bent wakker voor de donderdag. De jarige voor 30 juli. De Nederlandse cabaretier Guido Weijers, die wordt vandaag 49. Amerikaanse actrice Hilary Swank, 52 geworden. Lisa Kudrow, de Amerikaanse actrice, die wordt vandaag 63. Tijl Bekkant, de Nederlandse presentator, die wordt van 52. Brits zangeres Kate Bush, die wordt 68 jaar. Laurence Fishburne, de Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 65. Jean Reno, de Franse acteur, die wordt vandaag 78 jaar. Nederlandse fluitiste Berndien Stenberg, die wordt vandaag 69. Oostenrijkse Amerikaanse acteur Arnold Schwarzenegger, die wordt vandaag 79 jaar. En vandaag is ook jarig de Canadese zanger. Mooie plaat. Paul Anka. De beste man die wordt vandaag 85 jaar. Ja, en deze kennen we denk ik allemaal.

0: Thee.
1: De zomer is aan. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 doden door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 9 kilometer file met 40 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend duren. En tot slot de N276, Maasbracht richting Brunsum. Tussen Susteren en de aansluiting met de N294, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De BNT Ochtendshow.

Maroon 5. Dit het samen met Christina Aguilera in 2011. De dansjes van Mick Jagger, denk ik. Ferry de Lits, Baco in Monaco. En Genesis hadden wij voor je met Invisible Touch. 8:15. Ja, de prijzen die de Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in juni verder opgelopen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakt. Gemiddeld waren de afzetprijzen 4,4% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dus ja, alles wordt doorberekend. Alles wordt dan weer duurder. KLM heeft trouwens wel hele goede zaken gedaan afgelopen kwartaal. Ze hebben meer winst gemaakt, ondanks de verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij die slaagde erin om de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan de reizigers. En vooral op de lange afstandsvluchten is dit het geval. Ja, Rusland heeft Oekraïne afgelopen nacht weer onder vuur genomen met luchtaanvallen. Ook in Polen ging het luchtalarm af en is een onbekend object ingeslagen. En dat onbekende object heeft een krater veroorzaakt met een diameter van 10 meter. Nou, Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingelaten afgelopen nacht. Rond 3:50. Om het luchtruim te verdedigen. Ja, die gasten blijven bezig, hè. Ik denk toch, ja, het is toch gewoon kapitaalvernietiging. En dan de zorginstellingen in Nederland zijn jaarlijks zeker 5,8 miljard euro kwijt, doordat medewerkers zich ziek melden. Werknemers in de zorg zijn gemiddeld 7,5% van de tijd aanwezig. Afwezig, moet ik zeggen. En dat is het hoogste van alle sectoren. Het gemiddelde ziekteverzuim ligt op 5,4%. Onder verplegende, verzorgende en de thuiszorgmedewerkers was het ziekteverzuim in 2025 het hoogst. 9,2% van de uren waarop ze zouden moeten werken, zijn ze ziek gemeld. Ja, dat is buitengewoon hoog. Ja, dat kost bakken met geld. En iedereen hoeft maar even een appje te sturen van, ja, sorry, ik ben ziek vandaag. Ik voel me niet lekker. Ik kan vandaag niet komen weer.

0: Ja, verspil geen tijd als je momenteel onderweg bent richting je vakantieadres. No time to waste. Teaspoon uit de 90s. Ja, een update van Flitsmeister. A76 grens met Duitsland Heerlen bij 25.5. De A73 Venlo Echt bij 7.0. En tussen Echt en Venlo op de A73 bij 7.3. Dan de N276 bij Sint-Joost. Daar wordt gecontroleerd bij 32.8. Ik heb voor je de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N261 Tilburg bij 6.0. De A58 tussen Breda en Tilburg in beide richtingen zijn ze aan het controleren bij 55.3. En de laatste heb ik voor je op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk. Dan moet je opletten bij 6.9.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond zijn twee rijstroken dicht. Daardoor heb je 40 minuten vertraging. En op de N276 Maasbracht richting Brunsum voor Limbricht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald door de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan de reizigers. Bij de Russische raketaanvallen op diverse steden in Oekraïne zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarden van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

15 jaar geleden een hit voor Brooke Fraser. Something in the Water. Daarvoor toploader Dancing in the Moonlight. En de nieuwe van Celine Dion. Bonjour, pardon, merci. Een man die onder meer de autocue van Donald Trump invoerde, is niet meer langer in dienst daar in het Witte Huis. De chef die wordt beschuldigd van het wedden met voorkennis op de inhoud van de toespraken van de Amerikaanse president. Ja, in Amerika kun je op alles wedden. Gabriel Perez, die werkte sinds 2016 voor het Witte Huis. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het invoeren van toespraken in de autocue. Dat is een schermpje onder de camera waarop de toespraak voor Trump is te zien. Hij kan de toespraak dan voorlezen terwijl het lijkt alsof hij in de camera kijkt. Ja, en de ambtenaar wilde natuurlijk niet zeggen of hij ontslag had genomen of was ontslagen. Perez zou via het platform Kalshi weddenschappen hebben afgesloten op specifieke woorden die Trump tijdens belangrijke toespraken zou gebruiken. En een van die toespraken was natuurlijk de State of the Union toespraak in februari. En ja, die tekst had hij natuurlijk van tevoren al gelezen, dankzij dat autocue-systeem. En hij denkt van, hé, daar moet ik even op wennen, kan ik wat geld verdienen met mijn bijbaantje. En dan een Noorse tiener die is gisteren schuldig bevonden aan samenzwering tot moord. Deze Noorse tiener die reisde naar Engeland om daar iemand te vermoorden in opdracht van een internationale criminele organisatie die banden zou hebben met Iran. En hij zou daar flink voor worden betaald.

0: Jaren 80 voor Christopher Cross en Alright.
1: De favoriete top 3.
0: Het is bijna Alright voor de BNT Ochtendshow. Aanstaande zondag 2 augustus vindt er trouwens plaats de wielerronde De Hel van het Heuvelland. Start is om 1 uur in de gemeente Valkenburg. En de finish om 17 uur in Klimmen. Ook zijn er diverse optredens van artiesten. Er is een dikke bandenrace. Kijk voor meer informatie op dehelvanhetheuveland.nl. Aanstaande zondag. En ik zag ook dat tegen een 60-jarige man uit Roermond, daar is gisteren 2,5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Volgens het Openbaar Ministerie maakte en verzamelde de man jarenlang beelden van kindermisbruik. Ja, als je dan 60 jaar bent, dan ben je gewoon helemaal ziek, denk ik.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.
0: Ja, ik wens je een fijne donderdag. Veel plezier met Tim, Duncan en Rosie.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Leerden.
7: Met zo de zangeres die elk geluid meteen kan vertalen naar een muzikale noot.

Alexa en Fateless bij BNT en New Religion. Hey, sluit je ogen eens voor 1 seconde en luister naar de geluiden om je heen. De koelkast die zoomt een voorbijrijdende bus. Ja, wat voor jou een gewone achtergrondruis is, is voor Bebe Rexha een kant-en-klare compositie. Ze heeft namelijk een absoluut gehoor. En dat betekent dat ze elk geluid van een dichtslaande deur tot aan een vallend glas haarscherp kan vertalen naar een pianonoot. Terwijl jij er gek van zou worden, gebruikt zij dus die alledaagse herrie om die ene na de andere gigantische wereldhit te bouwen. Geniaal, toch?

Even een momentje voor jezelf. Me, myself and I. De La Soul op Radio BNT. Misschien ben je stiekem al vooruit aan het kijken naar je weekend of naar de vakantie die voor de deur staat. Dat is extra fijn met BNT aan. James Blunt en Dean Lewis staan voor je klaar naar Rita Ora.

0: Misschien heb je hem 2 jaar terug nog wel live gezien op Bospop in Weert. Daar stond hij toen. James Blunt en Wiseman.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje likte. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald door de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan de reizigers. Bij de Russische raketaanvallen op diverse steden in Oekraïne zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarden van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Sienna Spyro en Material Lover. Radio Blender. Wanneer heb jij voor het laatst echt even de tijd genomen om je partner gewoon 3 minuten lang aan te kijken? Niet naar je telefoon kijken, niet naar de televisie die op de achtergrond aanstaat, maar gewoon elkaar even een paar minuten recht in de ogen kijken. Nou, mocht je het al een tijdje niet gedaan hebben, probeer het vandaag eens, zou ik zeggen. Blijkt namelijk dat je hartslag en ademhaling zich na 3 minuten naar elkaar kijken helemaal op elkaar afstemmen en in hetzelfde ritme gaan. Ah, prachtig toch? It's the game of life.

0: Party.
1: De zomer is aan. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die sinds 1906 pas 2 keer eerder voorkwam. In de beeld blijft het elke dag warmer dan 20 graden. Juli was met gemiddeld 12 mm neerslag de op 1 na droogste maand ooit gemeten. Dat meldt Weer Online vandaag. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%. Het CBS meldt dat vandaag. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,3% tegenover een eerdere raming van 0,1%. Economen vreesden voor krimp door de Golfoorlog en hoge energieprijzen, maar die zorgen blijken nu minder groot. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend 406 euro gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuurverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust, waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
5: Taylor Swift staat voor je klaar, maar druk eerst die volumeknop maar eens flink in. Push the button, dit zijn de Sugar Babes.

Radio BNT met Taylor Swift en I knew you. Wat doe jij als je mega dikke kater hebt? Lig je dan de hele dag in bed of op de bank die ene serie te bingen? Nou, dat geldt niet voor de man die je zo hoort. Hij schreef de hit waarmee hij doorbrak toen hij een gigakater had. Je hoort hem zo meteen bij BNT naar Jeroen van der

Jeroen van der Boom bij BNT en jij bent zo. Stel je voor, je zit in een kille, tochtige kleedkamer achter een piepklein kroegje ergens op het platteland van Australië. En daar staat daar een opklaptafeltje met wat lauwe cola. En daar zit je dan met je gigakater een beetje je handen warm te wrijven. Met je verstijfde vingers pak je je gitaar, begin je zomaar wat te tokkelen. En 3 kwartier later staat er een nummer op papier. En dat speel je vervolgens in dat kroegje waar je op moet treden. Een handjevol mensen staat daar ongeïnteresseerd aan de bar te hangen. Ja, het zal Mike Rosenberg een rotzorg zijn, want het werd een wereldhit. Ik kan er met veel plezier waarschijnlijk aan terugdrinken aan die avond. Passenger nu bij BNT. Dit is Let It Go.

Dat zing jij misschien wel over je partner Sister Sledge en He's the Greatest Dancer op Radio BNT. Blijft het droog vandaag of heb je toch die paraplu nog nodig? Hoor je zo meteen en ook Natasha Bedingfield komt eraan naar Camila Cabello. Oh,

0: BNT, Natasha Bedingfield en Unwritten. De zomerhit van De Bauza hoor je zo meteen. En ook de Dolly Dots staan voor je klaar.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die pas 2 keer voorkwam. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%, meldt het CBS vandaag. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje likte. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuurverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust, waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Rosa en Magnetic. En over magneten gesproken, mocht je ooit bang zijn dat iemand je bankpas of telefoon wist, wees dan blij dat we niet te dicht bij een Magnetar in de buurt staan. Dat is een type ster in de ruimte met zo'n gigantisch magneetveld dat hij vanaf de maan al het digitale geld en alle gegevens op aarde in 1 seconde kan wissen. Nou, bizarre wetenschap toch? Gelukkig staat hij lichtjaren ver weg. Kunnen we ons hier op aarde gewoon veilig laten aantrekken door de beste muziek van Radio BNT. Dit is Artful Dodger. 3, 2, 1. Fine.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Er zijn in de Bondsrepubliek, net als in andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. De storing bij matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, dat meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat konden de matrixborden in het noordoosten van Nederland vanochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor kon de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruisen plaatsen of verwijderen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
3: De nieuwe van Yves Berendsen komt eraan. Eerst even de voetjes in het zand.

Berends. En misschien is het tijd op Radio BNT. En het is zeker tijd voor de lunch. Misschien zit je op dit moment wel thuis aan je boterham. Of aan een lekkere maaltijd bij jou uit de bedrijfskantine. Of die ene burger van het snelwegrestaurant onderweg naar je vakantie. Ik serveer de beste hits en classics voor je met Diana Ross en Medusa zometeen naar Macho. Dit is

upside down. Dat is heel gezond voor je, hè? Dat upside down. Onze bloedsomloop heeft natuurlijk een hart dat het bloed rondpompt. Maar ons lymfesysteem, zeg maar de afvalverwerkingsdienst van je lichaam, die alle gifstoffen en afvalstoffen afvoert, die heeft geen ingebouwde pomp. Het werkt puur op zwaartekracht en spierbeweging. En door op en neer te bewegen, zoals springen of dansen, ontstaat er dan een pompeffect door de veranderende zwaartekracht. En dat is letterlijk de snelste manier om je lijf van binnen schoon te spoelen. Dus als je het nog niet gedaan hebt, upside down. Ga maar aan de gang. Dit is

0: BNT met Ed Sheeran en Martin Garrix en Repeat It. David Guetta en Sia die staan voor je klaar. En ook Starship komt eraan.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

een aantal uren slapen. Hij behandelt het toeren en optreden letterlijk als topsport. En dat verklaart dan ook waarom hij op zijn 58e natuurlijk nog steeds moeiteloos meer dan 150 shows per jaar geeft.

David Guetta en Sia, Floating Through Space bij BNT. Bij het beeld van een top-dj denk je al snel aan feesten, alcohol en late nachten. Maar voor David Guetta geldt dat niet. Hij is een absolute gezondheidsfanaat. Hij drinkt al jaren vrijwel geen alcohol, gebruikt ook geen drugs. Heeft ook een vaste personal trainer en gaat elke avond voordat hij het podium opgaat eerst nog even

Radio BNT met Kim Wild en het beste advies dat er is. Never trust a stranger. Waar je wel op kunt rekenen is dat Duncan zometeen nog meer hits en classics voor je heeft. Veel plezier zometeen met hem tussen 1 en 4.

0: babe.
1: Radio BNT.
2: De zomer is aan.
3: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.

0: de zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Duncan Fresh. De winnaar van The Voice of Holland van dit jaar ga je zo horen. Naar Roger Sanchez op Radio BNT.

0: wanna be with you.
1: Uit ons eigen Nederland, deze Ruben Hille, 20 seconds op Radio 1. Het was de winnaar van The Voice of Holland, hè? Roger Sanchez hoorde je ook in de Noord Chance op Radio BNT. Nou, ik kan niet zingen, dus ik ga ook nooit de Voice of Holland winnen. Maar hey, ik heb wel de Radio Voice of Holland. Bescheiden zoals ik ben, hè? Duncan is mijn naam en ik ben bij je tot 4 uur vanmiddag op Radio BNT. Met de beste hits en classics. Bluff staat voor je klaar. George Ezra hoor je al na Talk Talk, It's My Life.

ga je dit in de praktijk brengen als je echt vakantie hebt? Misschien heb je nu wel vakantie en kun je al dansen aan de zee met Bluffen op Radio BNT. George Ezra hoor je ook en Green Green Grass. Het is BNT, vond je het niet een beetje zielig voor de Engelsen op het WK voetbal weer een tijdje terug? De halve finale die ze niet konden winnen van Argentinië. We hadden ze allemaal zo gehoopt en ook gegund natuurlijk. Ja, toch kunnen ze vandaag terugkijken op iets leuks. Het is namelijk 30 juni. En 60 jaar geleden, precies 60 jaar geleden, won Engeland voor de allereerste. En dus tot nu toe nog de enige keer het WK voetbal. Toen werd het 4-2 op Wembley, werd West-Duitsland verslagen. Dat was de wedstrijd van de beruchte spookgoal van Jeff Hurts. Waarvan tot op de dag van vandaag wordt gediscussieerd of de bal wel of niet over de lijn was. Nou, hoe dan ook, toch iets om op terug te kijken. Blij te zijn voor Engeland, wel weer 60 jaar geleden. Nou goed, een beetje kracht putten uit het verleden. Doen wij ook met de beste hits en classics ook terug naar het verleden. Wat dacht je van 1985? Het jaar dat Ashford & Simpson een dikke vette hit scoorde met Solid. Die ga ik zo meteen nog een keer aan je laten horen binnen 3 minuten. Tot die tijd, Alan Clark, dit is Back in My World op Radio BNT.

0: Oh my god, this is happening direct op de radio. Het is best simpel als deze vrouw namelijk een dansplaat schrijft. Het gaat er heel makkelijk aan toe. Ze doet sowieso heel veel eigen blabla babytaal en gaga en nana. En dan kom je al snel tot een tekst voor de vrouw die je zometeen gaat horen. Voor de specifieke plaat heeft ze haar technicus in de studio live tijdens de opnames ook snel wat Latijnse woorden laten googelen. Gewoon, zoek eens wat Latijnse woorden over de dood en dan voegen we die ook nog toe. En zo geschieden, zo kwam er een dikke vette nieuwe plaat uit van... zeg ik nog niet. Nee, wie het is hoor je zo meteen. Het is een plaat die vorig jaar uitkwam, dus misschien kun je het wel raden. Eerst Liana Lewis, Shakira en ook Simple Minds zijn zometeen onderweg.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Ja, la la la. Heb je de film gezien? Misschien wel meermaals. Breakfast Club natuurlijk met deze hit. Simple Minds, Don't You Forget About Me op Radio BNT. En de hele dierentuin van Shakira kwam voorbij. Van de hond tot giraf en van de apen tot de dolfijn. Yodazoo op Radio BNT. Maar het is ook een dierentuin als zij gaat zingen. Tenminste, als ze gaat opnemen. Het gaat er tamelijk idioot aan toe als deze vrouw in de studio staat en teksten gaat schrijven. Zo liet ze voor dit nummer haar studiotechnicus live tijdens de opname snel wat Latijnse woorden opzoeken over de dood. En dat werd dan amor en ook mochta. En dan krijg je al snel de tekst abracadabra amor unana en abracadabra mochta ugaga. Het klinkt als babytaal. Het was het ook een beetje als Lady Gaga begint te zingen abracadabra.

0: Eva Max, Sweet But Psycho, Jamai hoorde je ook. Step Right Up en Lady Gaga, Abracadabra, Oenana.
1: De vertaalvraag.
0: Het is je donderdagmiddag. Einde van juli is in zicht. En het einde van de week ook. Dat betekent nog maar twee opgaves in de vertaalvraag. Lijkt me zo leuk als je meedoet met deze vertaling. Ik zoek hierbij titel en artiest van het origineel. Uit jezelf. Je moet zorgen dat hij zichzelf uit. Oké. Hey, hey, hey, hey. Dus als je het nu wil, laat hem je zien hoe uit jezelf, zodat je respect voor jezelf kunt hebben. Hey, hey. Poh, dat is best een lastige opgave. Het is een 80s track. Misschien weet je het dan wel.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
4: Ik vond hem best wel pittig. Uit jezelf. Je moet zorgen dat hij zichzelf uit. Hey, hey, hey, hey. Dus als je het nu wil, laat hem zien hoe uit jezelf, zodat je respect voor jezelf kunt hebben. Hey, hey. Er kwamen niet heel veel goede antwoorden binnen, want het was best wel lastig. Maar Anne, daar was je dan.
1: Duncan Fresh.
4: Met het goede antwoord, want uit jezelf is Express Yourself. Madonna, bij deze in de vertaalvraag.

Leuke gast is dit, die ook nog eens goed kan zingen en muziek maken. Alex Warren, Passenger op Radio BNT met Madonna daarvoor en Express Yourself. Dit is BNT, het fijnste radiostation met die glimlach voor je op je donderdagmiddag. Marco Borsato, Davina Michel en Armin van Buren. Hoe het dans krijg je zo meteen. Na Chariot, Kevin DeGraw.

Pet Shop Boys, West End Girls. Radio is de zender die je aan hebt staan en waar je kans maakt op tickets voor de Heuvelland Wandel Vierdaagse. Gaat volgende week beginnen op 6 augustus. En dan kun je 4 dagen lang lopen door het prachtige Heuvelland in Limburg. En je kunt gewoon tickets winnen voor de Heuvelland Wandel Vierdaagse. Reageer even met wandel op onze post die je vindt op Instagram en Facebook. En volg ons daar ook even. En dan maak je gewoon kans om dan tickets te winnen. En lekker mee te doen met de Heuvelland Wandel Vierdaagse. Dus check dat even op onze Facebook en Instagram, @radioBNT. Snow Patrol, Chasing Cars krijg je zo naar Miley Cyrus en Dua Lipa.

0: Snow Patrol, Chasing Cars uit de Zero's. De tijd van 2000 tot 2010, dat noemen we de Zero's. En uit die tijd komt ook een enorme R&B-classic. Het is een duet uit die Zero's. Maar wist je dat de twee zangers, die je zo meteen gaat horen, elkaar tijdens het opnemen van het nummer nog nooit in het echt hadden ontmoet? De zangeres was pas 18 jaar oud en moest de gigantische uithalen helemaal alleen in de studio opnemen. Op duizenden kilometers afstand van de andere dus. Over welke Zero-samenwerking het gaat, vertel ik je zo naar Enrique Iglesias, Duel El Corazon. En je wordt bijgepraat over de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Heerlijk, zomer op je radio met Another and 55 Ultra Talk to You. Dit is Radio BNT. Ik riep het al, tegenwoordig heb je de magie van de studio. Maar Jordan Sparks en Chris Brown die namen No Air op in twee totaal verschillende steden. Want toen de producers de zanglijnen bij elkaar voegden, klopte het wel, tot op de millimeter, gelukkig ook maar. Dus dat bewijst maar dat ze elkaar nog nooit hadden gezien. Jordan Sparks, die destijds 18 jaar was, en Chris Brown, die dacht, laat ik dan maar met dat meisje gewoon eens een plaat opnemen. En voilà, dikke vette hit uit de Zero's was geboren, No Air. Tell me how

0: Solid Harmony, I Want You To Want Me op Radio BNT. Lil Nas X daarvoor en That's What I Want. Now, what do you want?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Wat zou je dan willen horen op Radio BNT? Je mag het doorgeven, radiobnt.nl, want zometeen gaat het weer gebeuren. De radio is 20 minuten lang van jou. En dan mag jij bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn. Dus, wat kan ik zo meteen voor je draaien? Laat maar weten, een appje deze kant op kan heel makkelijk via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat me weten wat je graag zou willen horen. Toek dan zo meteen naar Handsome Poets. Zo hoor je ze nu op BNT, Sky on Fire.

0: zomer is aan. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden €1,1 miljard om het stroomnet uit te breiden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Duncan Fresh. Met zometeen Sommieu, Supermode ga je horen. En de nieuwe ronde van de Takeover is zometeen onder.

0: Dark Before the Dawn. Het is de eerste track van Sommelieu waar Maud van de band gewoon op te horen is.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nou, ze zit al jarenlang bij de band en ze zong ook wel op de achtergrond, maar nooit zo pontificaal als lead vocal. En dat doet ze nu dus samen met Camille. En dat klinkt goed en daarom ook een dikke vette hit gescoord met deze Dark Before the Dawn Sommelieu op Radio BNT. Tell me why, Holly Oak, Super Mode. En het is aan jou. De Radio BNT Takeover gaat beginnen. De komende 20 minuten is de radio namelijk van jou. En wat kan ik dan voor je opzetten? Waar heb je zin in op deze donderdagmiddag? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. Zo was daar al Silke voor Donnie en René Vroger. Die is leuk. Bon gepakt ga je zo meteen horen op Radio BNT. En de hele afdeling in Boxmeer heeft even pauze. Groetjes van Bram voor Tiffany en I Think We're Alone Now.
1: Dit is de Radio B.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor de verse kopje thee.
1: Stuur jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT...

Jorde Arjan op Radio BNT. Tenminste, het verzoek van Arjan. Want die vroeg hem aan. Deze van Seal, Crazy, Donny en René Vroger was voor Silke. En Bram vroeg om Tiffany, I think we're alone now. Goedemiddag, BNT. Kan Martin Garrix even op? Kan de radio harder? Groetjes van Niels. Nee, heb ik geen zin in, Niels. Nee, ja, natuurlijk wel, joh. Want jij vraagt het aan via radiobnt.nl. Dan rest mij het alleen nog maar te draaien. Martin Garrix met Clinton K.

Earth, Wind and Fire. Carola wil die graag horen. En Love Goes On. Martin Garrix en Clinton Kane was dan weer voor Arjan. Die vroeg hem aan in de Radio BNT Takeover. Op de klantenservice in Valkenswaard zit onder andere Sanne. Voor de meiden op de zaak zou ze graag deze willen horen. Cool Kids.

0: Cool Kids op BNT. In de takeover. Op deze donderdagmiddag. Deze werd aangevraagd. Uiteraard, want zo werkt de takeover. Jij vraagt en ik draai. Het was voor de kantenservice Meiden in Valkenswaard. Bedankt aan Sanne, want die vroeg hem aan. Echo Smith en Cool Kids op BNT. Daarmee het einde van de takeover van vandaag. Morgen op je vrijdagmiddag, de laatste van de week. Rond 2:50 weer een nieuwe ronde takeover. Ik heb zo meteen Taylor Swift voor je. PhD is onderweg. En er komt een track uit met een hele bekende melodie uit de late 90's. Maar wist je dat de zangeres tot dat moment nog nooit een eigen nummer had uitgebracht? Wie het is, hoor je zo meteen op BNT.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

En zingen en bye bye bye op Radio BNT. Met Taylor Swift, Apple Light of en PhD, I Won't Let You Down, hoorde je ook voorbij komen. Ik riep het al, soms moet je gewoon in jezelf geloven. Zij schreef jarenlang hits voor de grootste sterren op aarde, maar hield deze track met de bekende blues sample van I Feel 65 lekker voor zichzelf, want ze dacht, nou, laat ik zelf ook gewoon een keer zingen. Het bleek een gouden keuze te zijn, want heel Europa zong het nummer binnen no time mee. Het komt natuurlijk ook omdat die sample van I Feel 65 erin zit natuurlijk. Maar ja, na te hebben geschreven voor onder andere Sarah Larson en nog heel veel meer artiesten zoals Axwell, was het de beurt aan Nia zelf in Some Say.

Heb je onze site al eens gecheckt, radiobnt.nl. Dan zie je ook hoe de DJ's eruit zien. En dan zie je dat zijn hoofd weer blinkt als een diamond. Roze Schepers in de middag, zo hoor je zo meteen aan vieren. Heel veel plezier, onderweg naar huis, zometeen.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug weer werkzaamheden. 10 minuten vertraging, de rechte rijstrook is dicht. Op de A58 Tilburg-Breda bij Bavel 10 minuutjes oponthoud. En een half uur vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Er staat 8 kilometer file vanaf Venray Noord, dus een half uur vertraging. En dat komt door een kapotte auto. 1 rijstrook is daar dicht. Verkeer richting Nijmegen kan de route via Eindhoven en Den Bosch volgen over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De BNT Middag.

0: vierdaagse in Nijmegen. En toen werd er heel wat in de sunshine gewalkt, zeg maar. Hè. Niet gewalkt, maar wel gewalkt. Walking on sunshine, Katrina and the Waves. Even over 4, 30 juli 2026. Goedemiddag en hartelijk welkom bij de Radio BNT Middagshow in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En tot 6 uur regent het een beetje. Althans, dat zeggen de meteorologen in het zuiden van ons land. Daar moet je dan maar even rekening mee houden. Het is wel boven de 30 graden. Morgen 29, zaterdag 26. Zondag weer 23. Nee, sorry, 26 ook. En maandag 33. En wisselt het een beetje. Het blijft een beetje schommelen rond die temperaturen daar. Maar die regen, dat moest ook eigenlijk wel komen. Dat moet een beetje druk af. Alleen, het is niet zo'n pestpokkenpleurisregen. Het is gewoon een buitje. En eigenlijk moet het gewoon eens een beetje harder regenen. Ja, ik weet het is niet fijn, maar het is wel voor het groen erg goed, zeg maar. Hé, hey, wat gaan we doen? Het maximaal genieten, lekker lang luisteren. Dilemma, we nemen de feiten van de dag even met je door. Er zijn verjaardagen. Met andere woorden, een overvolle show in het vooruitzicht. En dat duurt nog tot een uurtje of 6. Als je ons wilt bereiken, kan dat. Je volgt ons via de socials, Instagram, Facebook. En je mag appen als je het leuk vindt voor alles wat je kwijt wil via radiobnt.nl. Dat luisterdilemma, hè, dat spelen we samen met Kate Bush vandaag.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Save My Love van Kygo. Radio.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

met It's Only Love That You Give In op Radio BNT. Wat een lekker liedje is dat, zegt Mick Hucknall. Daarvoor hoorde je dus Kygo en Save My Love. Dus Radio BNT, vrienden. En vandaag eventjes de feiten van de dag erbij genomen. Het is de internationale dag van de vriendschap. In de VS is het International Cheesecake Day. Dus laat die kwark dat lekker smaken. En over die internationale vriendschap, daar kom ik zo dadelijk nog wel even bij je op terug. Eerst het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Het is de verjaardag van Kate Bush vandaag. En dat heb je Erik vanochtend al horen vertellen in de ochtendshow natuurlijk. En je voelt hem al. Ik ga twee lange versies tegenover elkaar zetten. Welke zou je willen horen? Of Running Up That Hill of Cloudbusting. En die staan beide op het album The Hounds of Love, overigens, van Kate Bush. Welke wil je horen? Running Up That Hill of Cloudbusting? Laat maar horen. Running Up That Hill, dan heb je Hill naar radiobnt.nl. Cloudbusting, dan heb je Cloud naar radiobnt.nl. Dus Hill is het radiobnt.nl. Dan krijg je Running Up That Hill. Of Cloud naar radiobnt.nl. Dan krijg je straks Cloudbusting. Nou, wees maar creatief. Laat maar van je horen. Dat deed Ger Kleuters ook. Die stuurde ons een appje en die zegt: hey, in Amsterdam, Radio BNT, kraakhelder te ontvangen op DAB+. Kijk, dat zijn de berichten. Daar doen we het voor. Ger, dankjewel voor je appje en blijf lekker luisteren. Vinden wij alleen maar leuk. Het is de BNT Middagshow waar je naar luistert. De laatste dag van deze werkweek. En er is van alles weer te doen in het land. In het zuiden van Limburg en Heerlen had je vroeger Corio Tropical. Dat is een beetje veranderd. Tegenwoordig heet het Zomerwink. Zomerwind. En dus dat is een assortiment van braderie, festiviteiten in de stad. Ter voorbereiding op de Franse Frankenronde van morgen. We hadden het eerder al deze week met je over de Tour de France. Na de Tour de France worden er altijd allerlei criterium gereden in Nederland. En dat is onder andere in Boxmeer. Morgen dus in Heerlen. De Franse Frankenronde, beter bekend als de Profronde, die vindt dan weer plaats in Heerlen. Daar wordt het erg druk. Als je er naartoe gaat, alvast heel veel plezier.

Schepers. Welke wil je horen? Running Up That Hill van Kate Bush of Cloudbusting van Kate Bush is jarig vandaag. Ze verjaart. Hoe vet is dat? Laat even weten wat je wil horen. Wil je Running Up That Hill, dan heb je Hill naar radiobnt.nl. Wil je Cloudbusting, dan heb je Cloud naar radiobnt.nl. Dan gaan we zo dadelijk een van die twee draaien. Na het nieuws van 4:30. Meghan Trainor, Lips Are Moving, hoorde je. En die scoorde in de Zero's aardig wat hits. Samen met onder andere Charlie Puth. Charlie Miss Puth. Nou, prima. En dat is een grote hit geweest. Nog even blijven daarvoor van Douwe Bob en Mo. En die hebben elkaar dan weer in een tv-programma leren kennen. En de Best Unplugged, geloof ik, was dat, heette dat, toch? Het gepresenteerd door Edwin Evers, kan ik me zo vaak herinneren. Vrienden, het is donderdag. En ook qua festivals zijn er wel weer leuke dingen te beleven de komende dagen in Zuid-Limburg. In Elslo, komende zaterdag, editie 42 van Koningspop. En ik ben daar geweest een paar jaar geleden. Onder andere stond Graham Gulden daar ooit, van 10cc. Die heeft daar een hele vette show neergezet. En het is een gratis toegankelijk festival, al sinds jaar en dag. Editie 42, komende zaterdag. 1 augustus in Elslo. Als je niks te doen hebt, ga daar eens even kijken. Beginnende bands, internationale bands. Het is daar echt de moeite waard om dat eens even te checken. En voor de rest is er in Roermond natuurlijk het Solar Festival. Met onder andere daar Lil Kleine, Mr. Polska en La Fuente. Dat is ook leuk. Dat is morgen, zaterdag en zondag. Dus als je daar tickets voor hebt, dan alvast heel veel plezier. Heb je ze nog niet, ga het even checken. Dan kun je er eventueel nog gewoon naartoe. Dus de BNT Middagshow op Radio BNT. De donderdag, de ene laatste dag van de week. Denderende donderdag. Waar het een beetje regent en soms ook een heel klein beetje dondert. Maar ook dik 30 graden qua temperatuur. Het is klef, het is benauwd, het is vies. Het zijn de Brothers Johnson. De broertjes Johnson, die maakten heel veel leuke muziek in de jaren 70/80. En hun allerbekendste is dit. We hebben het over een dans. Klassieker. Er is Stamp.

0: Ik ben eventjes aan het kijken in de radiobnt.nl-app wat er zo al binnenkomt. En ik zie dat Running Up That Hill een aantal keren binnenkomt. Cloudbusting ook. En op dit moment staat Running Up That Hill met 1 stem meer voor. Dus geef maar door welke wil je horen. Cloudbusting of Running Up That Hill van Kate Bush. Wil je Cloudbusting, dan heb je Cloud naar radiobnt.nl. Wil je Running Up That Hill, dan heb je Hill naar radiobnt.nl. Je hebt nog een paar minuten om dat even door te geven. En dan gaan we hem voor je draaien. In het kader van het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma. Robert Friese zit bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. En dat hoor je allemaal naar nieuws en weer middels de headlines.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Robert Friesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug weer werkzaamheden. 10 minuten vertraging, de rechte rijstrook is dicht. Op de A58 Tilburg-Breda bij Bavel 10 minuutjes oponthoud. En een half uur vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Er staat 8 kilometer file vanaf Venray Noord, dus een half uur vertraging. En dat komt door een kapotte auto. 1 rijstrook is daar dicht. Verkeer richting Nijmegen kan de route via Eindhoven en Den Bosch volgen over de A67... A2 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Kate Bush. En het is geworden volgens jullie Cloudbusting.

Het album heette The Hounds of Love, waar dit liedje op stond. Onder andere Running Up That Hill, maar ook deze stond daar dus op en die wilden jullie graag horen. Kate Bush, Cloudbusting, 5 minuten 9 seconden. Zoals die staat op The Hounds of Love. Zo vind je hem ook op bijvoorbeeld de compilatie-cd The Whole Story. En de single versie duurt 4 minuten 30. Maar ja, zoveel korter is dat natuurlijk ook niet. Hij valt net onder de categorie Maximaal Genieten. Dus ik ga hem toevoegen aan de Maximaal Genieten playlist op Spotify. En die kun je vinden via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Dus dankjewel voor het appen naar radiobnt.nl. Het kan morgen ook, maar morgen, vrienden, is het vrijdag. En op vrijdag doen we er altijd 2. Groot hit uit de 70s, 80s of 90s. Om 5:30 en 6:30 gaan we 2 keer een 12-inch draaien. Als je een leuk idee hebt, kom maar door. Radiobnt.nl, dat is het adres wat je mag gebruiken. En dan zie je op een gegeven moment de mogelijkheid, stuur een appje. Nou, doe dat dan. Komt er bij ons terecht, dan hoor je het op de radio. Dan is het vandaag ook nog Internationale Dag van de Vriendschap. Oh, koester alle vriendschappen die je hebt. En er zijn vast en zeker liedjes die te maken hebben met vriendschap. Nou, wees eens creatief. Duik eens even je zolderkamer in, virtueel dan in je hoofd. Hè, dat je denkt van, oh, waar heb ik dat ook weer allemaal liggen? Of kijk eens naar je eigen Spotify-lijst, ook helemaal prima. En dan ga je een liedje doorsturen wat te maken heeft met vriendschap. Althans, voor jou, dat is leuk. Gaan we dat straks draaien in het kader van Internationale Dag van de Vriendschap. Jazeker wel. Roger Schepen.

Oh, drive safe. Ja, vrienden, iedereen die op de weg zit op het moment, alsjeblieft, rij een beetje voorzichtig. Ik zou het wel erg leuk vinden als je dat deed. Nou, Horan en Miles Smith samen op één plaat. En dat deden ze eigenlijk heel erg leuk. You're the first, the last, my everything. Barry White daarvoor. Barry White is hetzelfde als Bruno Mars. Alleen qua stem is het heel anders. Barry White is natuurlijk veel lager. Hij is niet meer onder ons. Man had overigens ook wel een enorme omvang trouwens. Dat is een omvangrijk persoon, die Barry White. Heeft ons heel veel moois gebracht. En is een aantal jaar geleden van ons heen gegaan. En dat is natuurlijk best heftig. Ik kijk even naar de appbox. RadioBNT.nl. Wat komt er zo al binnen? Liedjes die te maken hebben met vriendschap. Internationale Dag van de Vriendschap. Is het vandaag, vrienden? Oeh. Even kijken. Vriendschap van het Goede Doel komt binnen. Uit Friends, The Rembrandts. I'll Be There For You. Ja, oké. Okay. Ja. Father and Friend, Alain en Dean Clark. Leuk, ja, absoluut. Nou ja, heb jij misschien nog liedjes die te maken hebben met vriendschap? Internationale Dag van de Vriendschap. Kom maar door, doe dat alsjeblieft via radiobnt.nl.

moet je hem ook even helemaal tot het einde laten horen. Black Friday, Last Frequencies, Tom O'Dell, samen op één plaat. En dat is een redelijke hit geworden, ook nog een aantal jaar geleden. Als je ons wilt bereiken, vrienden, volg ons via de socials. Facebook, Instagram, radiobnt.nl voor alles wat je kwijt wil. Liedjes die je wil aanvragen, opmerkingen die je wil maken... of opmerkingen die je juist niet zou willen maken. Dat kan natuurlijk ook, hè. Daar zou ik me ook iets bij kunnen voorstellen. Opmerkingen die je niet zou willen maken. Geef die dan even door via radiobnt.nl. Wat gaat dit over? Helemaal nergens over. Komende zaterdag is er de slot van het slot, moet ik zeggen, van de Pride in Nederland. En dat wordt dan gedaan natuurlijk met de Canal Parade. Wat leuk is daaraan... en dat hebben we allemaal natuurlijk de afgelopen dagen wel meegekregen... in de media... dat mevrouw Ciccone naar ons land gaat komen. Ze gaat naar Nederland komen. Ze gaat de Pride mee afsluiten. Of ze live gaat zingen, weet ik niet. Het zou best wel eens zomaar kunnen zijn... dat het een of andere playback act wordt. Als dat zo is, ja, dan snap ik dat ook. Want we hebben haar natuurlijk al een paar keer horen zingen laatst. En dat was echt dat je dacht... doe maar niet dan. Maar misschien komt ze zaterdag wel. Het hele land staat er niet... of misschien gaat ze zaterdag wel live zingen. Het hele land staat in ieder geval op scherp. Is in rep en roer, want je gelooft het of niet...

Ja, en toen was die afgelopen. Bring Your Love, Madonna en Sabrina Carpenter. Eigenlijk is het toch best een vette track. Madonna komt dus naar Nederland, gaat de Pride afsluiten. De Canal Parade komende zaterdag in Amsterdam. We gaan er straks episode 2 van dit programma. Let's

0: Party.
1: De zomer is aan. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging daardoor 10 minuten. Een half uur vertraging voor het verkeer op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Venray is een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file, maar de weg is dicht, dus je moet omrijden richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. Op de N270 Deurne-Venray bij wel 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: a phone call to you, and one more time. Zes over 17, deel 2 van de middagshow. Episode 2 van dit immens fijne Radio Feuilleton op donderdag 30 juli 2026. Welkom bij de radio. Dit is Radio BNT in Limburg en Brabant. Via DHB Plus, wereldwijd, via radiobnt.nl. En niet alleen in Limburg en Brabant, ook dus in Amsterdam. Hè. Nijkerk hebben we al appjes over gekregen. Rotterdam, dus het gaat eigenlijk goed met Radio BNT. We mogen helemaal niet mopperen. Op deze dag waarop het toch een kleine 30 graden is. Ik vind het klef, joh. Ik vind het benauwd. Ik heb hier aircootje aan in de studio. Lekker luxe, geef ik toe. Maar nog... Jezus, hij houdt het niet bij. En dan kan je denken, als je op dit moment niet in een airco zit... dat je bij jezelf denkt, ja, wat lig je nou te zeuren, man? We hebben het veel warmer. Ja, dat snap ik ook wel. Vannacht had de temperatuur naar graad of 20, dus eigenlijk niet al te veel. Net als de afgelopen nacht was zo'n tropische nacht, noemen ze dat dan. En morgen dan wel een paar graadjes terug. Dus heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Je weet het, vrienden, internationale dag van de vriendschap vandaag. En koester die vriendschap als je ze hebt. Het is heel belangrijk. Beter een verre vriend dan een goede buur, zeggen ze wel eens. Ik wil ook even dat proberen in muziek om te zetten. Heb je een liedje wat te maken heeft met de vriendschap? Iets waarvan je denkt, ja, dat is voor mij wel vriendschap. Nou, geef hem even door via radiobnt.nl. Gaan we hem straks even draaien. Vind ik leuk. Wat heeft te maken met vriendschap? Internationale dag van de vriendschap. Geef maar door iets met vriendschap. Wat jij graag wil horen op de radio via radiobnt.nl.
1: Radio BNT. De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: En wij zijn gelukkig altijd vriendjes.
1: Dit is Radio B.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Ik vind dat hij moet gaan spelen op zijn mondharmonica. Ja, daar is hij. Kijk eens, het komt uiteindelijk toch allemaal nog wel goed, hoor. Uit de stal van Prince Chaka Khan, I Feel For You op Radio BNT in de middagshow. Jouw favoriete hits en classics hoor je hier 24/7, overal en altijd. Je favoriete radiostation in de buurt. Volg ons via de socials, Facebook en Instagram. En als je berichtjes wil sturen, doe je dat via radiobnt.nl. Stuur een appje, krijg je dan bijvoorbeeld als mogelijkheid. Nou, doe dat eventjes. Op mijn stal van Bruno Mars draaien we daarvoor, wat ook zo'n vette plaat is. En goed, ik hou er ook over op nu. Zit je aan tafel, ben je aan het eten, wens ik je smakelijk. Mag ik bij je aanschuiven?

Shepard en Geronimo op Radio BNT. 6:07 is de middagshow. Nog tot een uur of 6. Push-up van de freestylers daarvoor. En altijd een lekker liedje geweest trouwens. Ze hebben ook in de jaren 90 ooit de single Roughneck uitgebracht. Ja, sorry. Ik heb het ook niet verzonnen. Die moet ik je echt een keer laten horen. Is erg lekker. Is misschien nog wel beter dan Push-up. Alleen, het is niet echt een grote hit geweest. Maar daar kom ik later op terug. Het is de donderdag, vrienden. De ene laatste dag van de week. En we staan onderweg naar een weekend. De eerste week bouwvak alweer bijna voorbij. Wat gaat het toch allemaal enorm snel. En jij zit waarschijnlijk gewoon helemaal tot over je oren in het werk. Als je niet op vakantie bent, dan ben je er gewoon. Ben je net terug van vakantie, hoop ik dat je het lekker gehad hebt. En ben je nog op vakantie, hoor je toevallig een uitzending van Radio BNT. Stuur even een berichtje. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Voor de achterblijvers thuis ook. Hoe heb je het daar? Wat maak je mee? Waar ben je? Stuur gewoon even een digitale ansichtkaart, zeg maar. Hè? Met waar je bent, waar je geweest bent. Als je al terug bent en je denkt, nou, ik wil eigenlijk wel wat delen over mijn vakantie. Kan uiteraard ook. Laat ons dat even weten. RadioBNT.nl of doe het via Facebook, Instagram, onze socials. Kun je ook lekker volgen, hè? Zou ik doen. Dat is altijd leuk, want je ziet en hoort daar vaak hele leuke dingen. En ben je ondernemer en denk je bij jezelf, nou, het lijkt mij leuk om mijn naam van mijn bedrijf gewoon in het reclameblok op Radio BNT te horen. Ga dan naar RadioBNT.nl en kijk eens even hoe je heel gewoon goedkoop kunt adverteren. Is toch mooi? Kan toch allemaal tegenwoordig. Kan allemaal tegenwoordig. En

0: you miss me?
1: Oh, ja, ik mis je wel, schat. Ja, ik mis je wel. Absoluut, hoor. What can I say? Nou, weet je, laat het maar. We komen er wel uit. Ik ga je bellen binnenkort en dan komt het helemaal goed. Shamin, she can love you op Radio BNT. Het is exact 5:30. Robert Vriesen zit bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie op de wegen in het zuiden van het land. En daarna hoor je muziek van onder andere Michael Jackson, Sam Fender, Olivia Dean en nog veel meer. Dus ik zou lekker blijven luisteren. Allemaal hoor je dat naar weer en nieuws. Kortom, naar de nieuwsupdate.
0: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging daardoor 10 minuten. Een half uur vertraging voor het verkeer op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Venray is een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file, maar de weg is dicht. Dus je moet omrijden richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. Op de N270 Deurne-Venray bij wel 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Shoot. En dan is het klaar ook natuurlijk. Ja, Texas Hold'em Beyoncé op BNT. In de middagshow met Rain Me In, zeer toepasselijk. Sam Fender, Olivia Dean, Another Part of Me van Michael Jackson. Hoor je allemaal achter elkaar. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Dit is tot 6 uur nog de middagshow. Daarna ga je lekker genieten van de muziek van BNT. Morgenochtend om 7 uur word je gewekt door Erik Kreutzer. Hij gaat je wekken in de wakkerste ochtendshow van Nederland. En dat is de BNT-ochtendshow. Tussen 7 en 10. Daarna de gewone werkdag tussen 10 en 4. Met Tim van der Weerde tussen 10 en 1. En Duncan Frush tussen 1 en 4. En daarna spreken wij elkaar voor een nieuwe aflevering van die o zo lekkere wederommiddagshow. Waarin wij twee keer een 12 inch gaan draaien. Groot hit uit de 70s, 80s of 90s. Laat maar weten wat je graag zou willen horen van Maxi Single. Als je een goed idee hebt, kom maar door via radio bnt.nl.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je er op dit moment 110, 111 is in de maak, moet nog gemonteerd worden, dan is die klaar. En dat loopt uit een van mooie gesprekken, diepgaande gesprekken, tot lol, tot carnaval, tot dialect, tot van alles. Als je nou op vakantie gaat of je moet vanavond nog naar het vliegveld om te vertrekken, nou zet hem even lekker op. Download gewoon die podcast, volg hem. Je vindt hem op alle socials, zoals gezegd. Als je de podcast volgt, krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen sociale netwerk. Dat vinden wij alleen maar leuk. Dus doe je ding en maak die podcast gewoon lekker groot, joh.

En dat was Bill Withers en A Lovely Day. En Ben Liebrand die heeft daar ooit een remix van gemaakt. Dat kunnen we ons nog wellicht herinneren. En dat werd uiteraard niet zo'n groot hit als het origineel. Maar ik vind het zo knap van die Bill Withers, hoe lang die Lovely Day volhoudt. Ik vind het echt knap. Absoluut knap. Eens even kijken. We gaan eens even iemand bellen. In de jaren 90 was dit een hele grote hit. Ik druk even iets in. Hallo. Hallo.

0: I Wish is van Skilo. En dat is dan in de jaren 90 weer een aardige hit geweest. Even kijken. Even zien hoe ik... ik ben heel even aan het kijken hoe ik dit ga draaien. Ik ben even iets aan het zoeken. Ik probeer gewoon eens even wat. Kijken wat er gebeurt. En dan...
1: Terug, knop, kloné, kuski, knop, zeggen, ontdekken, toevoegen, downloaden, meer opties, afspelen.
0: Ja, nou, dit is hem dan eigenlijk. Afspelen. Jesse, vroeg iets aan voor Ralf. En dat zou deze plaat moeten worden.
1: Young M en intro Stephanie, kuski remix, koptekst.
0: En als hij het doet, dan doet hij het.
1: Kloné, ja, shuffle, uit.
0: Probeer even.
1: Nummer, meer van kuski, alles weer.
0: Dat is leuk, is dat, hè? Als alles praat, dan kun je dat ook gewoon...
1: Fred again, return of the Mac. Fred again, return, terug, knop.
0: Nou, dat wordt een lastige. Jesse, je houdt ervan met de groet. Jesse vraagt een liedje aan voor Ralf. En ik ga hem ook draaien, komt helemaal goed. Alleen gaan we dat denk ik morgen even doen. Want dat zal hem nu niet meer helemaal gaan worden qua tijd. Zien we wat we redden nog. Het is de middagshow op BNT, waar je naar luistert. En ik probeer even een plaat te draaien voor je, maar dat lukt niet echt op dit moment. Het is 6 voor 6, dubbele tijdmelding. Een beetje kloemel is dit, hè? Ja, een beetje dat je zegt... hè? Maar het komt helemaal goed. Ik ga hem morgen voor je draaien. In het kader van Internationale Dag van de Vriendschap wilde je deze aanvragen. Er komen natuurlijk ook andere liedjes binnen. Maar deze vond ik wel leuk. Dat is iets wat je niet vaak hoort. Dus ik ga deze draaien. Alleen ga ik dat dan morgen doen, als je het niet erg vindt. Dank je voor het luisteren. Leuk dat je er bent. Blijf ook erbij, radiobnt.nl. Je mag berichtjes sturen, je mag appen, je mag alles doen. We vinden het allemaal helemaal prima. En dat kun je morgen ook gewoon doen, als je met me wil meedenken naar een lekkere lange uitvoering. Een leuke, lekkere, lange plaat die je graag zou willen horen. Dan gaan we dat om 5:30 en 5:30 doen. Grote hit uit de 70s, 80s of 90s. Laat maar weten wat jij wil horen. Dan gaan we dat voor je doen. Dan komt dat helemaal goed. Dus dat is eigenlijk wat ik zeggen wilde. Ik een beetje danceable even eindigen tot 6 uur gewoon. Veel plezier met de

0: Thee.
1: De zomer is aan. Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurant, 3 stuks, 5,99. En tickets voor pret.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Savaga. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: De zomer is aan.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: Tour.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten een herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Savaga. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomerweer nog even aanhouden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulga.

0: maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
1: Nu bij BelSimple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimple.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Spaanse autoriteiten staan voor een grote uitdaging om de situatie in de enclave onder controle te houden. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio.

0: De zomer is aan.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Paks is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio.

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,99.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij?

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: In het Canadese kustplaatsje St. Mary's wordt er na tientallen jaren eindelijk meer dan 1 miljoen liter intens stinkende vissaus opgeruimd. De saus lag begin jaren 2000 in 110 tanks van een verlaten fabriek en begon te fermenteren. Daardoor had het dorp voortdurend stankoverlast. Een gespecialiseerd bedrijf snijdt de tanks open en voert het mengsel af. De schoonmaak duurt tot ongeveer oktober. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.
7: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sanchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Goeie nacht, de nacht van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.